0: Mooi starrig, landvrij, landvrij, liet je maar ja.
1: Game.
2: Dan latex glass.
0: Landvrij, landvrij, net zeg je het graag.
1: Game.
0: Opa, landvrij, landvrij.
2: Come.
0: Laat je daar, dan zwijg.
1: Some dick.
0: Ass. Pusta, Bastille is landische, pusta, liet je mooi starrig.